eza na systeme alifelo ofedi moto kopela metozozika te oekom